Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.
1: Ahoy. Mag ik jullie verzoeken om je buurman, je buurvrouw even een armpje te geven? Gewoon gezellig. En ook bovendien, jongens, gewoon even een beetje inhaken met z'n allen. En dan gaan we met de hele hut, gaan we van links naar rechts. Van links naar rechts. En voor degene die niet mee wil doen, gewoon even beetpakken en meesleuren, hè, die handel.

mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

Alsace van Gent. Annelies uit Alsace van Gent in Zeeland.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Dwalend door Antwerpen straten, komt ge in het Schipperskwartier. Daar hebt ge het gauw in de gaten, dat is de wijk van plezier.

beneden. Dat is het schipperskwartier. Aan de kaai in het schipperskwartier staat een klein cafeetje. Stuurman, kok, matroos.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

kindje nog roept om zijn moeder. Zolang zal er hoop zijn voor iedere mens. Er zijn altijd mensen bij wie het nooit schijnt te lukken. Het verhaal van hun leven is een droevig relaas. Want het menselijk noodlot zit vol grillen

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. Opnieuw veel zon, mogelijk 30 tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien trouwens en het mogelijk onweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo, mijn netje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Radio Stać met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige amazing-programma Just Dutch. Dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummer 2. Een leuke plaat of een mooie plaat om mee te beginnen. Dat was geen keer van Jerry en Mary bij. Oftewel de zangeres zonder naam met onder een brug van Parijs. Just Dutch, verderop in het programma noemen we natuurlijk de Hollandse amazing plaat van toen. Het glaasje water is aanwezig en ook een bakje koffie staat aanwezig in de studio, altijd rechts van mij. Want dan kan ik er makkelijk bij. Zo moet ik maar zeggen. Ja. Ook in het programma Glenn Robbins, nog met zijn oude single Soms wil je zus en soms wil je zo. Maar de nieuwe komt eraan, heeft hij mij laten weten. Dus dat gaat goed komen. En Ron Amsterdam is er ook. Die is onderweg naar de studio toe. Hij belde net, hij zegt ik ben onderweg, ik ben op tijd. Dus maak je geen zorgen. Ik kom straks optreden live in jouw show. Dan gaan we overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van Michel Lanzoen. Die heeft dan de titel Waarom Jij. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

mooie de nieuwe single van Michel Landau met Waarom Jij. De muziek in Just Dutch, hier is de nieuwe plaat van Sienenke. Die heeft dan de titel Ik doe wat ik wil. Oh, is er nog koffie? De koffie is alweer op, dan moet ik wat aan gaan doen.

0: leuk of niet, soms deze van Sineke. Met ik doe wat ik wil.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

uitstekende nieuwe single van René Vroeger samen met Waylon hier in de show. Ja, de titel van deze single is Hoe de liefde gaat. Ik ben de

0: gloednieuwe single van Clemens en van de Geel hier in de show. In Duits-Duits. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is De Schreeuw.
1: Dat je hoort aan een schreeuw.
2: De lente is in het land.
3: Lente.
2: En we voelen ons goed.
3: Just Dutch.
4: Johan de Graaf.

kader van de heerlijke muziek. Wolter Kroes met de Route de Soleil. Nieuwe muziek, hè? Nieuwe muziek in de show. Straks nog rond Amsterdam, Glenn Robbins, de Hollandse amazing plaat van toen. Meest even de nieuwe van Danny Fabrie.

nieuwe van Danny Fabrie hier in de studio. Studio 2 met zoveel mooie. André Hazes junior. Met De Nacht is Mijn Leven ook zijn nieuwe single. Wat een primeurtjes vandaag allemaal.

0: gloed, nieuwe single van K3 met Donnie hier. En die is dan de getitel De Schaduw.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat is de koffie!
3: Is niet normaal!
0: Daar is hij, wordt dames en heren. Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar hij was binnen in de studio. Hij zei, ik ga gelijk beginnen. Ik zei, ja, dat is prima, dat is prima. Het blijft wel een geweldige plaat van Ron Amsterdam met Nederland.

0: Het blijft er weer een geweldig live optreden van Ron Amsterdam hier in de show. Volgende week is hij wederom van de partij met die geweldige plaat.
1: Daar op het strand.
0: Een eiland in de zon.
2: Zin in muziek.
3: Zin in muziek.
2: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

jingle of niet, soms deze van Bart Peters. Met de bevalligste. Hier zijn Bart Hoogkamer en Biddy Dans.

genoemd. De nieuwe single van Mart Hoogkamer met Billy Dans. De muziek van nu en toen, straks de Hollandse Amazing plaat van toen, maar eerst één plaat van nu. Hier is Steven Lambert.

0: Dit is Johan de Graaf.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
3: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
2: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
3: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Tennissalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El Limburg, maken we het je makkelijk.

0: Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland. Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be. Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Samson en Marie. Milk Inc.
2: I will walk on water.
0: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
3: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Illedelsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Illedelsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
2: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80, schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

borrowed. Make street for the show.

0: Zone, goedemorgen en welkom op de 106.5. De 105.6 vanuit Mazeik. www.radiomonza.be met een muzikale bloemenmond. En DAB Plus 10C. Vanaf de klok van 8:30 tot met 11 uur ben ik in de gezelschap. Uw gast en vriend DJ Bobo met een muzikale bloemenmond. Vanuit het zonnige Kinrooi. Bij een tijd van 8:30.
1: Lieve mensen, het was zo groot.
0: Wat kan je ons overwachten? Fijne gevarieerde muziek voor elk wat wils, voor jong en oud. Muziek uit de oude... Sorry. Muziek uit de oude doos, maar ook hedendaagse muziek. Helaas geen verzoekjes in dit programma, maar degenen die gebeld hebben, worden naam genoteerd en afgeroepen na 10 uur en die krijgen daar een plaatsje bij. En ook een jarige vandaag, maar dat is voor straks.
1: Ik hoef er helemaal niet.
0: Gevarieerde muziek en het Nederlandstalig lied staat centraal.
1: Ik mis deze mooie bloemenmond. Ik wil ze verliefd.
0: En vanaf 10 uur ook altijd welkom in onze gezellige kantine. Goedemorgen en ook aan Toontje, de klok.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita en ik ben deze week verkozen als de Monza-favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
0: Monza's favoriet.

0: liep volledig uit de klauwen.
1: En we gaan ook verder met twee gouden ouwe. Ten eerste Samantha met Nachten van Parijs. En Eddie Hogers, Ankoning nog aan je deur.

Waar kan je nog aan je deur? We gaan stilletjes aan naar het tijd zijn en de reclame toe. Maar we gaan toch eerst nog wat twee plaatjes draaien. En dit richting Hasselt naar Grinneke. Iemand heeft je pijn gedaan van Hemma Filippa en John Terra.

En we gaan toch stilletjes aan naar de commercials toe. En dat doen we dan nog met een instrumentaaltje. Maar als je belt, gelieve wel antwoord te geven aan de telefoon. En niet gewoon de muziek oplaten en niks zeggen.

0: harde vloer en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders de Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
1: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
0: Gebroeders Vers van Doe-het-Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Vers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Vers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Vers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30-70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje. Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
0: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met full color copycenter.

0: zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be. Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Mazeik. Puur verwillerij sinds 1978.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
5: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Amerikaans president Trump is perfect gezond, dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80, schept wel vaker over zijn gezondheid op, maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: De keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura!
10: Zo, en verleden week draaiden we van Wil Tura La Melodia. Deze week wordt het bloed, zweet en tranen.

0: Bloed, zweet en tranen brachten we van Wilture. En volgende week wordt het van man tot man.
1: Even verder met Leo van Helmond en de Slijpers.

Naar huis gaan doen we niet, dat doen we pas om 11 uur. En dit was dan Leo van Helmond. En natuurlijk gaan we verder met twee witte paarden, Erik van Eijen en Sanne.

Muziek van eigen bodem, Erik van Eigen en Sanne met twee witte paarden. We blijven even bij onze muziek van eigen bodem. Verleden week werd me gevraagd een nummer van Bobby Prins, Beste Vrienden. Helaas niet aanwezig in de studio en ik had ze ook niet bij, maar ditmaal heb ik ze wel. Luister maar even mee.

Zo, we gaan even naar Duitsstalige muziek en dit van Conny Frobes. En zij gaat voor u zingen Skippy Doobidoo. Meer Duitsstalige muziek, dan moet u iedere maandag afstemmen van 6 uur in de avond tot 8 uur. En dit met Maarten Xivisioof.

Mijn excuses, ik dacht dat ik de Duitsstalige plaat had klaargezet en natuurlijk ook aan het draaien was. Maar dat waren de Shadows met instrumentale muziek Ter Reise und Fall of Fleinlingbund. We gaan het recht zetten, want we gaan nu naar de Duitsstalige vers of de Duitsstalige plaat.

Daar voel ik me thuis. Wat's niet minder dan Jo Valley. Maar even naar onze noorderburen met Corrie Konings. Druk je lijf tegen dat van mij. En daarna eentje richting Hasselt. Wat moet ik toch zonder jou, Frans Bauer?

Frans Bauer was dit, wat moet ik toch zonder jou. Even naar koning Francis, everybody, somebody, to love, of to full. Als het tenminste.

Everybody, Somebody, Fool van Connie Francis. De volgende is eentje van Margriet Hermans en lekker blijven hangen. Ja, nog tot en met 11 uur. Daarna Bartje van Bart Herman. Nee, Jantje.

0: op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knaphoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
0: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Beste luisteraars, er is weer een grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bustweten, Kinrooi.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwing.

0: middensitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Amerikaans president Trump is perfect gezond, dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80, schept wel vaker over zijn gezondheid op, maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Jawel, vooraleer we de mensen gaan afroepen, hebben we toch een jarige. En dat is dan onze voorzitter, Harry Christus. Hij is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd in een goede gezondheid en nog veel gezonde jaren toegewenst. Namens het bestuur, maar ook alle medewerkers en vrijwilligers van Radio Monza. En dat doen we dan met Jimmieke Beste 40, 50 of 60.

Ja, speciaal voor onze jarige voorzitter Henri Christus, die vandaag jarig is. En dit van de VZW en alle vrijwilligers en medewerkers. En dan gaan we de mensen afroepen die gebeld hebben naar de studio, waarvoor dank. Johan en Lijn uit op Poeteren. Karin uit Hasselt. Speedy. En Angel, bedankt. En er waren twee mensen die hetzelfde plaatje hebben aangevraagd. En dat ga ik ook draaien. Niet elke oester heeft een parel, van Mieke en vader Abron.

prachtig muziek van Tlijn Brokkers en Ich Classic Lady. De volgende is een hele mooie plaat. Een moeder moet stralen. Maar wie het juist zingt, weet ik niet. Luister maar eens. En dat gaat ook richting Asselt. Als het tenminste wil komen.

Prachtige muziek, prachtige tekst met een moeder moet stralen. Even geduld aan de telefoon. Wie het zingt weet ik helaas niet. Maar we gaan even naar Duitsstalige muziek van Howard Carpendale. Bin ein einer von vielen.

einer von vielen oder mehr. Hoher Kachpendeel. En we kregen nog een telefoontje van Riet uit Nederland. En ze vroeg me, kun je niet eens een plaatje voor je vader draaien? Want hij komt altijd met je mee. Jawel Riet, ik doe het met deze mooie Romy en de Mainweg.

We draaien de muziek van Otto Lagerfeld, Ja Ja Bitte. Even naar een oud vinylplaatje draaien van Paul und Paula, Young Lovers.

Prachtige muziek draaiden we voor niet minder dan Andy Richter toezien. Maar we gaan toch even naar Tubi Checker, Let's Twist Again.

0: Zo luisteraars, je hebt de afgelopen uren kunnen luisteren naar je gast en vriend Bobbel. Dit alles op de 106.5 vanuit Kinderooi. Vanuit me zei ik 105.6 met een muzikale bloemenmand. En dit vanaf de klok van 8:30 tot met 11 uur. Degenen die gebeld hebben, oprechte dank, maar ook op het laatste moment Jacqueline en Gilbert. Die aanwezig zijn in onze kantine, hartelijke dank daarvoor. Die aan het luisteren zijn, ook dankjewel. En degenen die jarig zijn, maak er maar het allerbeste van. En nog veel gezonde jaren toegewenst, het zei onze voorzitter van Radio Monza. Maar zet die radio niet uit, een uurtje informatief. En dan is er weer een hele lieve dame met mooie muziek, met Breek de Week. Zendster Sandra, veel succes toegewenst. En als het weer en alles toelaat, ben ik er volgende week weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Maak er nog een zonnige week van. Oftewel zien we ons zondag weer hier in Voor Elkaar. En in zondagmatinee, zo moet het zijn.
1: Tot die band.
0: Bedankt, tot ziens.
1: Dank u wel.

is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495-0495-571-382. Dat was Tongerloosweg nummer 6.

0: 75 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza geregen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkomen is gratis.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
0: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
5: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken

0: Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan, voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen social media website na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort wel 80. Schept wel vaker over zijn gezondheid op. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door blauwe plekken die te zien zijn op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffertje werd gevonden met een handdoek rond zijn nek en de autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat trouwens ook toegegeven. Een Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven. Dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeurd zijn, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt en ontsmet wordt. Ja, wat dat nu precies weer betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op dat Hantavirus en eergisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Vandaag opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Vanaf zaterdag wordt het iets koeler, maar de kans op een bui en onweer wordt groter.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
4: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke. Nog meer interessante voorstellingen. Bedevaart Banneu op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons dekanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10 uur 15 gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12 uur 15 middagmaal picknick, om 13 uur 30 kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17 uur 10 vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. Ferme Mollebeersel, 30e ijsfestijn, op zondag 31 mei. In de Stegel te Mollebeersel van 14 tot 18:30. Er zijn te verkrijgen lekkere ijskoepes, ook suikervrij ijs en meeneemijs, streekbieren en frisdrank, koffie en vlaai, sprinkersteel voor de kinderen. Iedereen van harte welkom op het 30e ijsfestijn op zondag 31 mei in de Stegel te Mollebeersel van 14 tot 18:30.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardeheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint-Josef-Keenrooi in de Zondagskerk in Molenbeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus, open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus, open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus, open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn €10, inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag, €17,50 voorverkoop, €25 aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. 21ste Back on Stage, a tribute to Iron Maiden by Flight 666, Coil, U2 by Bonavox, No Sweat, Golden Earring by Skeftum, op zaterdag 30 mei. De deuren open om 15:30. Sporthal Olympia Bree, sporthal nummer 6. Tickets en info, backonstage.be. 30 jaar de Jam, Rock Festival, sporthal De Bongerd in Tongerlo. Special guest, Guy Swinne, Black Moon Tan, Catfish. Op zaterdag 6 juni 2026. Inkom is gratis, de deuren open om 18:30. Het 10e Country Ball op zaterdag 4 juli. De deuren open om 17:30. Muziek start om 18 uur. Voorverkoop €6, kassa €8. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestellen koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86. Of op tyrcd05@gmail.com. Het rekeningnummer BE94-9795-2923-2914. Iedereen van harte welkom.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor

0: staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelze-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
3: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelze-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16.30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes.

0: Langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeenrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keenrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keenrooy, Natterveld 25 3640 Keenrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keenrooy op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws. Eén vlag aan de gevel van het stadhuis in Antwerpen leidt opnieuw tot heibel in de Antwerpse coalitie. Het is niet zomaar een vlag, maar wel die van Israël natuurlijk. Vooruit wil die vlag niet meer uithangen na wat er is gebeurd in Gaza, maar de N-VA wil als grootste coalitiepartner in Antwerpen van geen wijken weten. De vlag van Israël heeft recht op een plaats aan de gevel en dat blijft zo. En zo zorgt de bevlagging in Antwerpen voor een split in de Antwerpse coalitie. De grote toeloop naar recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas tijdens het afgelopen Pinksterweekend heeft voor overlast gezorgd en zwerfvuil. De provincie Oost-Vlaanderen gaat nu extra veiligheidsmaatregelen nemen en enkele zaken aanpassen. Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd om Mohamed Odeh uit te schakelen. Dat is het hoofd van de militaire tak van terreurgroep Hamas. Verschillende media berichten over een aanval op de wijk Rimal in Gazastad. Er zouden ook 2 doden en 10 gewonden zijn, maar het is niet duidelijk of Odeh gedood is tijdens de aanval of niet. Een rechtbank in Moskou heeft de Russische Centrale Bank het recht toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging te eisen van haar vordering van 18,2 biljoen roebel, dat is 217 miljard euro, op de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear. Daardoor zou de Russische Centrale Bank volgens persbureau Bloomberg de betaling kunnen afdwingen van Euroclear in Rusland en andere rechtsgebieden. Euroclear was in beroep gegaan, maar op die procedure moet dus niet gewacht worden. De palliatieve eenheid van het AZ in Turnhout zal in december verhuizen naar een nieuwe plaats op Campus Elisabeth. Het gebouw naast het ziekenhuis waar de eenheid nu gevestigd is, is te verouderd om nog te renoveren voor de komende 7 jaar. In 2033 moet de palliatieve eenheid verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis op Campus Sint-Josef. Opnieuw veel zon, 30 graden. Voor donderdag en vrijdag hetzelfde weerbeeld. Temperaturen nog steeds dus rond de graad of 30. Vanaf het weekend wordt het iets koeler.
3: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Monza's favoriet.
5: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza-favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
4: Monza's favoriet.

Hoi hoi, een hele goede middag. Jullie allen aan de andere kant van de radio. Het is weer Breek de Week tijd met Sandra. Het zonnetje schijnt en dat maakt alles dat tikje mooier. En met het juiste nummer kan het een glimlach op je gezicht toveren. Tranen losmaken kan muziek natuurlijk ook. Maar het kan je ook weer rechtzetten na een moeilijke dag. Of je net dat ene duwtje geven om toch door te gaan. Dat is de kracht van muziek en hopelijk ook de kracht van Breek de Week met Sandra.

Creedence en Clearwater Revival met Lodi. Daarmee zijn we gestart. En bij deze temperaturen horen natuurlijk ook vrolijke noten, zoals deze van Johan Verminne.

Baby Ride Easy van Carleen Carter en Dave Edmonds. We gaan helemaal naar het jaar 1976. Daddy Cool, dat is een van de bekendste nummers van de groep Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: Voyage.
1: Dat was Salvatore Adamo met Vous permettez, monsieur. We gaan verder met eentje van de classics, want die mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is Amélie.

de classics met Emmylou. Een doorbraakhit van Kylie Minogue. Die was er in 1987, maar het oorspronkelijk nummer kwam uit 1962 en werd gezongen door Little Eva. Dit is The Locomotion.

uit 1987. Kylie Minogue met de Locomotion. En we vragen ons allemaal wel eens af, wat is dan liefde? Wel, André Hazes, die maakt er een heel mooi nummer van. Luister maar.

In 1989 was deze dans heel populair, de lambada van Kaoma. Volgens mij kan iedereen de lambada wel dansen. Eens kijken, we gaan verder met een leuk nummertje.

Waar ga je heen? Deze was van Emma Heesters. Wel, wij gaan naar de reclame en het nieuws toe. Ik zou zeggen, graag tot na de break.

0: veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be. Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Houben.

0: 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Veel reacties op het overlijden van voormalig presentatrice Martin Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Prene had een man, dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overwegend buggenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Vanochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister gelegd, net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag nog thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn politie en de speciale eenheden vanochtend ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uren, maar er raakte niemand gewond. De man wordt verhoord en de kans is groot dat de gevangene die opstandig was naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Niemand raakte gewond, maar het appartement is onbewoonbaar, zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het gebouw. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak wordt onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die er dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd en er komt ook vaker olie uit andere olielanden zoals Canada, Noorwegen en de VS. Volop zon aan de kust 21 graden, elders kan het nog 30 graden worden. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan frisser bij 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Hoi hoi, welkom terug. Woensdagmiddag, iets na 1, dan zit je bij Radio Monza altijd goed. Dit is Breek de Week met Sandra.

Een zangeres die heel wat genres en talen aan kan. Voornamelijk zingt ze altijd Frans en Engels, maar ze kent ook nummers of heeft ook nummers ingezongen in het Spaans, Italiaans, Duits, Japans en Chinees. Dit was Céline Dion. We gaan terug Nederlandstalig verder met eentje van Corrie Konings.

Take Me Home, Country Roads. Deze was van John Denver. We gaan gewoon lekker verder. Het is bijna 1:15. Dit is Los Lobos met La Bamba.

Give Me Back My Love. Deze was van Maywood, een minder bekend nummer van deze groep. We gaan terug Nederlandstalig en we gaan dan ook nog eens terug naar de jaren 80. Alles kan een mens gelukkig maken. Deze is van René Vroeger.

Dat waren de Sunstreams met Meisje, ik ben een zeeman. Het is bijna 2:30. We gaan verder met een nummertje van Mireille Mathieu. En dat noemt Santa Maria de la Mer. Hier komt-ie.

Samuel Welte was dit, beter in Nederland gekend. Echte liefde is te koop. Terug wat Franstalige muziek en wel van Nicole. Meine kleine Freiheit.

Ga niet weg, blijf bij me. Deze was van Ingeborg uit 1990. Even tussendoor, volgende week woensdag verruil ik de studio hier bij Radio Monza voor een tweedaagse met oud-collega's en vriendinnen van woonzorgcentrum Zorgvliet. Dus ik heb leuke vooruitzichten. Het volgende nummertje is er eentje van Helene Fischer. Met hem in paradies.

0: met hem in paradies. En we zijn weer bijna aan het einde van dit uur gekomen. Nog één plaatje te gaan en ik heb gekozen voor Rammstein met... Ja, nee. Ik ga de titel niet uitspreken. Tot zometeen na de reclame en het nieuws.
1: Thank you.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkomen is gratis.
4: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller.

0: Maasheik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasheik. Puur verwennerij sinds 1978.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
2: Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasheik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasheik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasheik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasheik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.nl

0: www.lufthansa.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, zegt hij op VTM Nieuws. Aanleiding de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit, die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen, het is voor De Wever niet bespreekbaar. De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martine Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Prene werd maar 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij de VRT of als presentatrice van de Rode Loper. Na de tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider en ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer is massaal ter plaatse. In de wijk waren al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. Als je altijd al eens had willen ronddwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je dit gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren. Ticket €10. Als je niet kan wachten, vind je online een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon, aan de kust 21 graden, elders 30. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Het weekend stijgt de kans op buien, het wordt frisser bij 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Hoi hoi, welkom terug en een hele goede middag. Nog 1 uurtje, breek de week met Sandra. Wat vliegt de tijd als je plezier hebt?

Three Steps to Heaven van Eddie Cochran. En dan een Nederlandstalig nummer. Ik denk zelfs dat ik deze hier nog nooit heb gedraaid. Een hele mooie van Abel. Neem me mee.

Denis Roussos met Velvet Mornings. En het volgende nummer is er eentje van Trini Lopez. Dit is Lemon Tree.

Bijna kwart na twee. Nu een nummertje wat ik als kind altijd zong als we naar oma gingen met de nichtjes. Het is een nummer van Lou Bandy. En het noemt Zoek de zon op.

Daar belaarde zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt.

rijke mensen, rijpen groen. Die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Ha, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon in het bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt niet op elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter

Bij ons thuis is het niet altijd feest, maar het zal ergens anders ook niet anders zijn. We gaan naar het jaar 65 met The Beatles. Ticket to Ride.

Brilliant Disguise. Deze was van Bruce Springsteen. Een nummer in Nederland scoort het heel erg hoog. En ik denk ook wel dat het nummer hier ook meer bekend gaat worden. Dit is Justin De Wild met Cheerio.

Cheerio van Justin De Wild. Een nummer van de Cranberries staat klaar. Dit is Dreams.

0: Dat waren de Picnics met I'm Alone. I'm Alone Forever. Dan Nederlandstalig, De Dijk. Nergens goed voor.
1: Ik

nergens goed voor. Dit was de dijk. We gaan naar het jaar... Wacht, ik ben fout, denk ik. In elk geval, het is een cover op een liedje van Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder. En ik denk dat die uit 1962 origineel kwam. Maar deze van Sanne is ook mooi. Verdronken Vlinder en veel uitleg.

En we zijn al toe aan het voorlaatste nummer van mijn programma. Op 8 augustus komt hij naar de Bastionfeesten. Dit is Guus Meeuwis met Genoten.

Ik heb genoten en hopelijk jullie jullie ook. Mijn tijd hier zit er weer op. DJ Guido zal er om 4 uur zijn. Succes en veel draaiplezier, DJ Guido. Ik heb mijn zwemspullen al bij elkaar, want ik ga van hieruit samen met mijn metekind Leon Kremers een duikje nemen. En als alles goed gaat, dan ben ik er zaterdag zeker terug. Ik zou zeggen, hou jullie goed, rustig aan, heel veel liefs. Dit was Breek de Week met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150.

0: Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24 op 7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. info@pepeclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws. Parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij is wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende. Omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. Maar de zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland.

0: Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen, maar dat is voor de wever niet bespreekbaar. De komende maanden moet de federale regering trouwens op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Terwijl het Rekenhof zelfs spreekt van 15 tot 20 miljard euro om de begroting tegen 2029 op het niveau te krijgen. Voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen, dat is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon, aan de kust 21 graden, elders lokaal 29 tot 30. Morgen en vrijdag zomers warm met veel zon, maxima 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien en het wordt dan ook frisser. De temperaturen zitten rond 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Ik weet het wel, niks is alleen maar zwart of wit. Maar door een bluts die ergens in de kosmos zit, zeggen ze dat er sprake van een dipje is.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuitplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, tarmcottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62 19 62.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens

0: proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
1: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Bij Schoenmode het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoveterweg 14 te Voorshoven in Goeteren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid, als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger.

0: Voor ze afzwaait, geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.

Ja, ja, zo trouwens, dat is over de klok van 6 uur. Dat betekent dus nog tijd voor Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal hier vanuit Hasje Kinhooi met die welbekende stem DJ. En dat alles hier vanuit het zonnige Kinhooi. Ja, ja, we zijn alweer de laatste woensdag van de maand mei. De laatste woensdag en de nieuwe week. De laatste week van de maand mei. Zo gaan we stilletjes aan toe naar juni. Ah, wat gaat het toch snel. Zo trouwens, straks voor verzoekjes kun je een plaatje aanvragen. Speciaal voor verjaardagen of wel voor speciale aangelegenheden. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089 70 21 79. Vanuit buitenland 0032 89 70 21 79. Ja, ja, wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen op Essenstraat. 1 dus 2 te Kinhooi. Dus terwijl de zomerterras buiten staat, kun je heel lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En de mooie muziek meenemen. Dus ik bedoel, naar de mooie muziek luisteren. Wat we proberen te brengen naar jullie toe. Maar ik wil ook nog Sandra bedanken voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor haar mooie muziekprogramma de afgelopen uurtjes. Dank u wel, Sandra. Maak er nog een hele fijne woensdag van. Geniet ervan, van het zonnetje. En hopelijk tot volgende week, tot zaterdag.

Bella, bella Bolognese, ik wil je, ik wil je. Helaas, veel te vroeg van ons heen gegaan. En vandaag hebben we nog de liefste genomen tot Martin Prene. De presentatrice van de BRT Omroep is overleden op 62-jarige leeftijd. Jammer, jammer, jammer. Veel te vroeg, veel te vroeg. Rob de Nijs, my sweetheart. Dat was hier vanuit Aschkenrooy met DJ.

Voor degenen die later afgestemd hebben, luisteren naar DigiGee. Music Play, muziek voor ieder wat wil. Dat allemaal hier vanuit Asje Kinderhoor. George Harrison, My Sweet Lord.

Ja, ja, onze zonne, als ik je voetstap hoor, dan weet ik, je bent thuis. Als je weer voor me staat, dan ben ik niet meer bang. Onze zonne.

Ja, ja, Lady Please Stay. Oh, Martino. We gaan Tines op jullie loslaten. Doeg maar eens met. Ja, een beetje een vrolijk deuntje van onze Tines.

Ja, ja, onze tien is Doug Nomerens met het volgende plaatje, was zeer speciaal aangevraagd door de Dans en Scotch Club uit Oostbergen. Ja, hier komt ze dan, ze zeggen, doe de dansschoentjes maar aan, want ze komt eraan. Jeruzalem met Master KG. De zeer speciaal voor Dans en Scotch Club uit Oostbergen, vroeger op Klaarweek.

was een grote doorbraak in 2023, een grote zomerhit. En daarvoor draaiden we onze tieners met Doeg maar eens met. Nee, dat is je kind voor DJ, music play, muziek voor ieder wat.

0: Hey, onze persiflesch met my special player.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
6: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500-676. Dat is 0476 500-676. Dominique Kretskes.
9: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
10: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
11: Paardenliefhebbers. Gersland Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze.
6: Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstel Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
8: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
3: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol, grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikamp 1003 in Wolenbeersel.
10: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Molenbeersel. Bel 0032 89 764.

0: Onzaak. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1+2 in Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, het einde rond 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek van Tibatse Klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Segersnachts, Bregersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1+2 te Keunrooi.
2: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Hongarije blijft partij bij het internationaal strafhof. Het parlement heeft een wetsvoorstel daarover goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof. De regering van premier Maguire had eerder al duidelijk gemaakt dat het de beslissing van Orbán om uit het strafhof te stappen wilde terugdraaien. Dat is dus nu gebeurd. De gemeente Lommel en Pelt in Limburg zullen vanaf juni zelfrijdende auto's testen. In eerste instantie gebeurt dat op de testsite van Ford in Lommel, later op de openbare weg. Daarvoor werken de gemeenten samen met het technologiebedrijf IMEC en de provinciale openbare maatschappij Limburg. De overgang van het SMAC in Gent van stedelijk naar Vlaams Museum zal de stad elk jaar 3 miljoen euro extra opleveren. De overgang wordt vanaf 2029 definitief, zegt Gent. Dat betekent dat Vlaanderen de kosten van de werking vanaf dan volledig op zich neemt voor het SMAC. De stad Gent belooft dat ze het vrijgekomen geld zal uitgeven aan andere culturele projecten. Kroonprinses Elisabeth studeert overmorgen af van het Amerikaanse Harvard, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld. Ze heeft er de voorbije 2 jaar een master in public policy gevolgd, of openbaar beleid, als u wil. Dat kan van pas komen als troonopvolger. Voor ze afzwaait, geeft Elisabeth nog een inkijkje in haar studentenleven, te zien op verschillende websites. De man die verdacht wordt van feiten van exhibitionisme in het park van Vorst werd intussen opgepakt aan het Beursplein. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Het dossier komt later nog voor de raadkamer, meldt het Brusselse parket. Vandaag zonnig en warm, aan de kust 21 graden. In het binnenland kan dat 30 graden zijn. Voor de volgende dagen zeker tot en met vrijdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag iets meer wind en temperaturen rond 27 graden. Zondag een graad of 25. Maar de zon die blijft er voorlopig bij.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Zet hem aan en laat hem staan. Dit zijn

Ja, ja, zo toch, ze zijn er weer bij jullie terug met het tweede gedeelte in Music Play, muziek voor ieder wat wil, dat allemaal in het hartstikke kindergooi. Ja, terwijl het zonnetje lekker schijnt, kun je lekker buiten vertoeven op een zomerterras. Een lekker pintje drinken, een koffietje drinken, een babbeltje komen slaan. Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza, ofwel op een zomerterras buiten hier bij Radio Monza op de Essenstraat. In bestuweerde kindergooi. Ja, we zijn alweer de laatste woensdag van de maand mei. Dan gaan we stil eens aan toe naar de maand juni. Wil je graag een plaatje aanvragen voor verjaardag of speciale aangelegenheid? Dat kan! Op het nummer 089 70 21 79 vanuit buitenland 032 89 70 21 79. Maar gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid.

Ja, dat op die zonnige woensdag country die song heb je losgelegd gelaten. Gunnar Grizzly met de Chop Chop. Op 100 plaatsen gaat zeer speciaal Hartje Stockholm toe, aangevraagd door mensen uit Stockholm. En dus zijn uiteraard onze Salem Singers. Tijd voor een feestje.

Ja, Jos Aars, oftewel artiestennaam Salem Zeger. Dat is tijd voor een feestje. Ja, richting Stockholm toe. Ja, enkele weken terug was hem nog de Monza-favoriet. Tijd voor een feestje, Salem Zeger.

Ja, je redt ik het wel eens een vleeskroket, maak dan mee. Je gaat even naar de frituur en dan kom je thuis. Oei, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Alleen een friet bij, maar mijn vleeskroket hebben gewoon laten daar liggen. Ofwel hebben ze vergeten mee te geven. Maak zoiets mee, Yves Segers.

Max Winslow met zoet herinneringen, ofwel sweet memories. Ja, wat kan er nog mooier zijn als de zon schijnt en dan een heerlijk zonnige plaatje op die loslaten. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.

Ja, onze Jimmy Cliff. De zonneschijn en de muziek. Oftewel, sunshine en de muziek.

Ja, ja, een mooie zomerhit van K3 met Oya Lili. Ja, wat kan er nog mooier zijn, zo'n mooie zomerhit van K3 en zeker als de zon schijnt. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zalig.

Ja, ja, zo te luisteren, alweer een nieuws voorbij. Dat betekent dat we dan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En dan kom ik weer bij jullie terug met de music play, muziek voor ieder wat wil. En dat we allemaal hier, net zonnig hartje kind gooien. Bij de studio van Radio Monza. Blijf luisteren, tot zo.

0: is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken,

0: Rostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
2: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Leuven is een treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil, bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het station te controleren. Er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de beterhand. Een van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede wellicht binnen enkele dagen. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen daarbij om, onder wie twee tieners. Vlaams minister van Werk Zoal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, al dus Demir. Zo hoorden ze onder meer beweren dat het een goedkope oplossing is. Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat proces morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotet wil de rechter wraken omdat ze niet onpartijdig zou kunnen zijn. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. Goed nieuws van op het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke, want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku, zei Thomas Meunier in een interview met VTM. Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK-voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij meedoet. Veel zon, temperaturen rond 30 graden, aan zee koelers 21. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm, met veel zon, maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op bui, het wordt dan ook frisser bij 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza's favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
4: Monza's favoriet.

En ja, zo te wel luisteren als we weer een klokje voor bij is dus over de klok van de 18 uur. Hier zijn we dan weer bij jullie terug met muziek voor ieder wat wil. Music Play. En dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi. Met de welbekende stem DJ. Ja, we gaan meteen een CCR op je loslaten. Queen's World Revival. Turbulent Band. Goedenavond.

Nou ja, dat zijn ze dan, de echte vrienden. We zullen allemaal een keer naar boven gaan. En dat is ook de waarheid. Jive, Connie, Jive. Ja, ja, Connie Francis met de Jive, Connie, Jive.

En dat was de mix van Swinging in the Mood. Je kent hem wel, die met zijn lange oren daar. Die haas met zijn lange oren. Ja. Jive Bunny. Music blijft net als je kind gooien met de DJ.

dat was eventjes gewoon zalig wegdromen met onze Bino met de Mama Leone. Holly, holly, holiday! Zo is de Beker Selection.

Nou ja, zo te luisteren gaan we stilke dan doen na een klokje van 19 uur. Dat betekent gewoon heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met het programma Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi met DJ. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurlbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
4: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
3: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
4: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark
8: skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Eelen NV.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089-650-643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplettenke in Rooi. Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Keun Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
12: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
13: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400. Op slechts

0: bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818-166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd en het treinverkeer ligt er op dit moment stil, zegt de politie. NMBS waarschuwt dat de treinen heel wat vertraging oplopen door het incident. Ook het busverkeer in Leuven is omgeleid. In Buggenhout hebben familie en collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Zoël Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dat zijn buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik. Zo horen we dat het een goedkope oplossing is. Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is een enorme eer om voor ons land te spelen, verklaarde hij. In de ronde van Italië heeft de Deen Mikkel Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Lignesund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 16 graden. Morgen zonnig 31 graden en ook vrijdag veel zon, 32 tot 33 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en een temperatuur van 27 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinrooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.

Ja, hier zijn we weer bij jullie terug. Iets over de klok van 19 uur met Music Play. Muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal hier vanuit hartstikke kind gooien met DJ. Barry White. You see the trouble with me.

מן אוף דה וול, פאטס דומינו, אנדר צ'יים. Ja, ja, voor degenen die later afstemden, u luistert naar Music Play, muziek voor ieder hobbel. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kilgooi. Van Radio Monza. Met DJ

0: Dat is verjaren.
1: Ja, ja, vandaag is dan onze voorzitter jarig. Hij is vandaag 70 jaar geworden. Een nieuwe voordeur, ik zou zeggen. Doen we nog vele, vele deuren bij. En dat namens mij en het ganse Radio Monza team, alle DJ's, alle medewerkers, we wensen u nog een heel, heel gelukkige verjaardag toe. Met vele, vele gezonde jaren.

Ja, gauw, oh mijn god, je hebt met de Jack in the Box. Zwemmen, zwemmen, zwemmen in de zee, onze Bartje Peter. Ja, ja, zegt er wel. Afgelopen weekend was het knallend vol aan de zee. Alles was uitverkocht. Ja, zal ook wel, hè. Met die mooie temperaturen. En een verlengd weekend.

Ja, so toll ist es. Zugesandt und nach Glocke von 20 Uhr. Dat betekent, we gaan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschap en naar het regiaal van Nieuwland. Daarna kom ik weer bij jullie terug. Met de Music Play, muziek voor ieder wat wil. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 50 55 89.
6: Medium Tim Live.

0: @telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd en het treinverkeer ligt er op dit moment stil, zegt de politie. NMBS waarschuwt dat de treinen heel wat vertraging oplopen door het incident. Ook het busverkeer in Leuven is omgeleid. In Buggenhout hebben familie en collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legden er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaamse minister van Werk Zowel Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dat zijn buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik. Zo horen we dat het een goedkope oplossing is. Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn derde WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is een enorme eer om voor ons land te spelen, verklaarde hij. In de ronde van Italië heeft de Deen Mikkel Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Lignesund werd tweede, de Italiaan Damiano Caruso derde. De Deen Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelde af naar 16 graden. Morgen zonnig 31 graden en ook vrijdag veel zon, 32 tot 33 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en een temperatuur van 27 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ja, zo de luisteraars, die zijn weer bij jullie terug, iets voor de klok van 20 uur. Met de Music Play, muziek voor ieder wat wil. Met de DJ. Billy Ocean, Love, We Heard Without You, dat was de vorige. En nu Chris Andrews met Pretty Belinda.

Ja, Dancing Queen uit de groep van Zweden, de Abbas. Maar dan een ander jasje gestoken, Dancing Queen.

Ja, op Cyprus wel verzoek aangevraagd. Onze Frank Sinatra, maar wee, met een ander jasje gestoken. Een beetje op de rockversie. Maui!

Ja, de Mavericks met Back in Your Arms Again. Terug in je armen alweer. De volgende plaatje zeer bestraat bestemd voor mijn trouwe luisteraars. Het hartje leuk, zou zeggen. Doe de danspuntjes maar aan. Zet de oortjes maar open. Zet de volumeknop maar open, want ze komt eraan.

Ik zoek je in de dromen die de dageraad me stal. En in elke stilte denk ik dat ik je hoor.

was dan weer hier vanuit Hartse Kinrooi. Met die welbekende stem, DJ Guy. Met muziek voor ieder wat wil, met Music Play. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan en een tijd van gaan is helaas weer gekomen. Bedankt voor degenen die geluisterd hebben, bedankt voor degenen die gebeld hebben. Maak er nog een hele fijne avond van. Sweet dreams, zoete dromen, dikke knuffels. En hopelijk morgen allemaal eens nog weer wakker naast jullie bedje te mogen staan. Wil je nog graag muziek beluisteren? Dat kan hier nog via non-stop ofwel morgen die andere dagen naar andere DJ's. En als alles goed blijft, dan ben ik er zaterdag weer met mijn programma. Great is het, groot is het. Maar dan wel van de klok van 13 uur. Tot en met de klok van 18 uur. De vervanging van DJ René. En voor nu, oogjes dicht en snaveltjes toe. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Slaap zacht. Goeienacht.

Faenza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

nose to jukebox. Die het al lang niet meer deed. Gedachten.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

is lokale Radio Monza. Esselstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be